0: huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker twee mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen twee mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer, droog en regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Mieke Baltus heeft besloten zich beschikbaar te stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Lelystad. Zo bericht Omroep Flevoland. Ze kwam in 2021 naar de provinciehoofdstad en voelt zich op haar plek. De gemeenteraad zal haar volgend jaar formeel moeten voordragen voor een nieuwe termijn. Baltus verwacht op voldoende steun te kunnen rekenen, al kreeg ze begin dit jaar het verwijt van sommige fracties dat ze een gebrek aan regie zou hebben. Zelf haalt Baltus hier lessen uit en is ze vooral bezig met haar zichtbaarheid, nadat raadsleden klaagden dat ze te weinig te zien zou zijn in de stad. Naar eigen zeggen moest ze dit vooral ook gaan laten zien op social media en daarom is ze nu actief op Instagram. Tot en met aankomende woensdag is het nog de week tegen eenzaamheid. In Lelystad zijn er iets meer dan 100 organisaties die werken om eenzaamheid te bestrijden. Zodat ze niet allemaal langs elkaar heen werken, zitten ze regelmatig met elkaar aan tafel om activiteiten af te stemmen. En natuurlijk om te kijken of er samengewerkt kan worden. Volgens wethouder Michel Bakelaar is eenzaamheid nog steeds een taboe. Het blijft een drempel om toe te geven dat je je eenzaam voelt. Zo'n 1500 leerlingen bezochten de 5e editie van Techniek Tastbaar Lelystad. Een evenement om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding in de techniek. Het evenement vond dit keer plaats op de Bataviawerf, waar 30 regionale bedrijven jongeren van 10 tot 14 jaar zelf lieten ervaren wat techniek is en welke kansen een technische opleiding biedt. Leerlingen maakten kennis met de 7 werelden van techniek. Ze bouwden met hout, werkten met metaal, bestuurden robots, probeerden te lassen, ontdekten de wereld door een VR-bril en verkenden de techniek in de zorg en in voeding en natuur. Zo werd zichtbaar dat techniek overal is. Van de boer op het land tot slimme toepassingen die artsen helpen sneller een diagnose te stellen. Unicum heeft de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen gelijk gespeeld. Tegen medekoploper CSV 28 uit Zwolle werd het zaterdag op eigen veld op Sportpark Schouw 2-2. De ploeg staat nu 5e op de ranglijst met 4 punten uit 2 wedstrijden, net zoals 3 andere ploegen. Alleen Go Ahead Kampen is nog zonder puntverlies.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag licht onbestendig en overwegend bewolkt in Lelystad. Vanochtend is het zo goed als droog, vanmiddag kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur is prima, net als gisteren wordt het 20 of 21 graden. Daarbij waait de wind zwak tot matig, eerst vanuit het westen, later vanuit het noorden. Vanavond grotere kans op een paar buien. Vannacht geleidelijk droog, maar nog wel veel wolkenvelden. De temperatuur daalt niet verder dan 15 graden. Morgen een prima nazomerdag. Het blijft droog. Eerst zijn er wel veel wolken aanwezig. Geleidelijk komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Bij een matige wind vanaf het land stijgt de temperatuur naar zomerse waarde van 25 of 26 graden. Woensdag is het ook erg warm nazomerweer. Later is wel kans op een paar buien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Moei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
4: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
6: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
4: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het midden van het land rijdt het nu langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein 10 minuten. De A28 Zwolle richting Amersfoort, bij Amersfoort-Vathorst een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 25 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land wordt het langzaamaan drukker op de weg. Er staan op dit moment alleen wat korte dagelijkse files. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je op dit moment het meeste oponthoud. Bij Ravenstein 10 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken ruim 5 minuten vertraging. De N305 Dronten richting Almere bij Zeewolde 5 minuten oponthoud. En ook op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij knooppunt Hattemerbroek zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 8:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf, dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming, gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
4: Omdat geweld niet stopt bij 5:00. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5:00 behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5:00 in het weekend.
3: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nu 90 kilometer file. Dit komt vooral door korte dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Er zijn een paar uitzonderingen, waaronder de N311 Terlet richting Wolfhezen. Daar is de vertraging bij Schaarsbergen 35 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een klein kwartier vertraging. De N50 Emmeloord richting Zwolle, daar is de vertraging bij Kampen in beide richtingen 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk 6 kilometer file en de vertraging is hier ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 23 tot 29 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nog 90 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Bij het Gelderdom 25 minuten. Op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord is de vertraging bij Kampen in beide richtingen een kwartier. De A50 Os richting Arnhem bij Renkum 20 minuten. En ook op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Ravenstein 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
4: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
3: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
5: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
3: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. In het midden van het land rijdt het nog wel langzaam op de N325... knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. En dat komt door een ongeluk bij het Gelderdom. Het oponthoud is hier 3 kwartier. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum 20 minuten. De A27 Almere richting Utrecht bij Eemnes ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is dicht en hier is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sluit mijn ogen. Heel kort. Maar er flitst onmiddellijk van alles aan me voorbij. Het lijkt net of ik midden in een droom terecht ben gekomen. Ik zie de mooiste dingen, maar ze zijn alweer verdwenen voor ik het in de gaten heb. En het is telkens hetzelfde liedje. Ieder mens is niet veel meer dan een druppel in een eindeloze zee. Zandkorrels in een uitgestrekte woestijn. Maar dat willen we niet inzien. We voelen ons veel groter dan we in werkelijkheid zijn. We kunnen ons dan wel blijven uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Niets is immers voor eeuwig, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen moment. En al zouden we het willen, er is niets of niemand die ons van dat einde kan afhouden. Zelfs al heb je al het geld van de aarde, ja, dan nog gaat het je niet lukken. We denken wel dat we groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet veel meer dan een piepklein stofje dat meegenomen wordt door de wind.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land worden de files nu snel korter. Wel rijdt het nog langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht door een ongeluk bij knooppunt Grijzoord. De linkerrijstrook is dicht, dit kost je 20 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg, 10 minuten oponthoud. En dan de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Utrecht 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt

0: verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, wordt vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden snel korter. In het midden van het land staan er nog maar een paar. De langste op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Grijsoord. De vertraging is nog 15 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, voorbij Hoenderlo, 10 minuten oponthoud. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevelaken, 5 minuten vertraging. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Daar is het oponthoud bij Barneveld ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaker onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok.

0: Ook zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag en morgen met overwegend veel bewolking te maken in Lelystad. Toch is de temperatuur met 19 of 20 graden in de middag best aangenaam. Vandaag blijft het zo goed als droog en houdt de wind het rustig. Morgen wordt door een toenemende westelijke wind in de middag en avond enkele buien aangevoerd. Donderdag droog en meer ruimte voor de zon. Door de matige noordelijke wind is het een fractie frisser dan vandaag en morgen. Vrijdag in het weekend gaat de temperatuur omhoog met veel zonneschijn. Er staat een zwakke zuidelijke wind en het wordt in de middag 22 graden. Dan is het prima nazomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er twee onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn twee mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. Vier honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De komende uren is het met 26 graden bijzonder warm. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het vrij helder. We krijgen een klamme nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen eerst geregeld zon, ook bijzonder warm voor eind september. Later neemt de bewolking toe, vooral in de avond verwacht ik een paar stevige regen- en onweersbuien. Donderdag is het vrij veranderlijk met enkele buien, later klaart het op. Door een matige westelijke wind wordt het een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De komende uren is het met 26 graden bijzonder warm. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het vrij helder. We krijgen een klamme nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen eerst geregeld zon, ook bijzonder warm voor eind september. Later neemt de bewolking toe, vooral in de avond verwacht ik een paar stevige regen- en onweersbuien. Donderdag is het vrij veranderlijk met enkele buien, later klaart het op. Door een matige westelijke wind wordt het een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaanoever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van de familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 4 kilometer file op de N310 Elburg richting Arnhem tussen Afrit Vierhout en Elspeet, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De komende uren is het met 26 graden bijzonder warm. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het vrij helder. We krijgen een klamme nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen eerst geregeld zon, ook bijzonder warm voor eind september. Later neemt de bewolking toe, vooral in de avond verwacht ik een paar stevige regen- en onweersbuien. Donderdag is het vrij veranderlijk met enkele buien, later klaart het op. Door een matige westelijke wind wordt het een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De komende uren is het met 26 graden bijzonder warm. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het vrij helder. We krijgen een klamme nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen eerst geregeld zon, ook bijzonder warm voor eind september. Later neemt de bewolking toe, vooral in de avond verwacht ik een paar stevige regen- en onweersbuien. Donderdag is het vrij veranderlijk met enkele buien, later klaart het op. Door een matige westelijke wind wordt het een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds

0: Peters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is de vertraging 5 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden, en de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. En de hoeveelheid PFAS in het lichaam van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger volgens het RIVM. Het weer, het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en dan zo'n 25 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 19:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De komende uren is het met 26 graden bijzonder warm. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het vrij helder. We krijgen een klamme nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen eerst geregeld zon, ook bijzonder warm voor eind september. Later neemt de bewolking toe, vooral in de avond verwacht ik een paar stevige regen- en onweersbuien. Donderdag is het vrij veranderlijk met enkele buien, later klaart het op. Door een matige westelijke wind wordt het een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg wel 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 verderop bij Zevenaar iets meer dan 5 minuten oponthoud. staat een kapotte auto op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. Daardoor is daar de oprit dicht en dat kost je ook 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.

0: twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar is het oponthoud een kwartier. Op de A27 Utrecht-Almere bij knooppunt Eemnes 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Zwolle 25 minuten verdraging tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen is de verdraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat de verhoging van het eigen risico niet tegenhouden. Het kabinet wil het verplichte eigen risico komend jaar laten stijgen met €15 naar €400 per jaar. En dat lijkt nu stilzwijgend door te gaan. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen nu definitief van tafel zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De komende uren is het met 26 graden bijzonder warm. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het vrij helder. We krijgen een klamme nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen eerst geregeld zon, ook bijzonder warm voor eind september. Later neemt de bewolking toe, vooral in de avond verwacht ik een paar stevige regen- en onweersbuien. Donderdag is het vrij veranderlijk met enkele buien, later klaart het op. Door een matige westelijke wind wordt het een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij de afrit Oosterbeek is de vertraging 10 minuten. Ook op de A12 verderop bij de Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Utrecht is de vertraging 3 kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 35 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten. De N50 is ook druk van Zwolle naar Emmeloord bij Kampen. Daar ook ruim 10 minuten op onthoud. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem 1 kwartier vertraging. En tot zo.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden.

0: al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het midden van het land. Er staat bij elkaar bijna 100 kilometer file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Diemen is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook een kwartier extra reistijd. De meeste vertraging is er nu op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort, namelijk ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra reistijd. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting daarom nu steunen. De 24-jarige Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackerscollectief Shiny Hunters wordt overdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. De politie heeft vanmorgen 8 verdachten aangehouden in 2 onderzoeken naar drugs- en ladingdiefstallen. Een 42-jarige Eindhovenaar is hoofdverdachte in het drugsonderzoek. Ook zijn 20-jarige zoon is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Sportbedrijf Lelystad gaat inwoners van Lelystad helpen erachter te komen welke sport het beste bij hen past. Dat doen ze door deelnemers wat laagdrempelige oefeningen te laten uitvoeren en ze een aantal vragen te stellen. Een beweegmakelaar brengt vervolgens een sportadvies uit. Diezelfde makelaar helpt vervolgens ook bij het vinden van een passende aanbieder. Aanmelden kan nu al via de website sportbedrijf.nl/debeweegmakelaar. De zogeheten aanlegtest wordt afgenomen vanaf de eerste week van oktober. Verder is er de afgelopen dagen veel gebeurd in en rondom Lelystad, wat terug te vinden is op Omroep Flevoland. Zo is er op de A6 bij Lelystad maandagochtend om 11 uur een bakwagen in de brand gevlogen. De wagen is geheel verloren gegaan. Meerdere voertuigen van de brandweer waren aanwezig, terwijl er dikke zwarte rookwolken vrijkwamen. Daardoor ontstond er natuurlijk file in de richting van Almere. De avond daarvoor raakte een motorrijder zwaar gewond bij de Maxima Centrale. Diezelfde middag was er een bijeenkomst van motorliefhebbers verderop langs de IJsselmeerdijk. Volgens een aanwezige werd daar geraced. De man zou toen niet hebben meegedaan, maar wel hebben gekeken. Later op de avond ging het dus mis. De melding kwam rond 7:30 binnen en er was niemand anders bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen weekend van zaterdag op zondagnacht is er een man neergestoken op het pleintje. Het slachtoffer had meerdere steekwonden, maar was wel aanspreekbaar, zo meldt de politie maandag. De aanleiding van het geweld om 3:00 s'nachts is nog onbekend. Ten slotte roepen inspecties op tot een actieplan voor het verbeteren van de jeugdgevangenissen. Het actieplan moet de opmaat zijn naar een definitief plan voor de Nederlandse jeugdgevangenissen waar het ministerie volgend jaar mee komt. Vorig jaar luidde de inspectiedienst al de noodklok over de veiligheid. Zo zitten jongeren vaak onbedoeld op hun kamer en is er ook minder tijd voor begeleiding en activiteiten. Omdat een nieuwe opdracht nog op zich laat wachten tot volgend jaar, wordt er opgeroepen tot actieplannen voor de korte termijn.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het genieten van fraai nazomerweer in Lelystad. De komende uren is het met 26 graden bijzonder warm. Vanavond en vannacht blijft het droog en is het vrij helder. We krijgen een klamme nacht met een minimumtemperatuur van 18 graden. Morgen eerst geregeld zon, ook bijzonder warm voor eind september. Later neemt de bewolking toe, vooral in de avond verwacht ik een paar stevige regen- en onweersbuien. Donderdag is het vrij veranderlijk met enkele buien, later klaart het op. Door een matige westelijke wind wordt het een stuk minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Maarsbergen en Veenendaal is de vertraging ongeveer een kwartier. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 nog veel vertraging van Utrecht naar Amersfoort door een ongeluk bij Amersfoort. Zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Den Dolder is de vertraging een uur. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen is het tijdverlies 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
5: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
4: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
6: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
4: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
1: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.
1: Goedenavond. Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. We zijn een tijdje met vakantie geweest, maar we zijn er weer. En we gaan weer één keer in de twee weken op de dinsdagavond bij een mooi Lelystads bedrijf rond om te horen hoe het met hen gaat, wat ze eigenlijk voor producten maken of voor diensten verlenen en hoe ze Lelystad kennen. Die kunt u overigens ook terugluisteren. Al onze uitzendingen...

0: 91. Nederland, België en Benelux, Luxemburg worden de activiteiten samengebracht in één organisatie, Eurotech Benelux, en Lelystad is de Nederlandse hoofdlocatie. Nou, we gaan daar eens over praten. We gaan erover praten, zo met Sandra Terhune. Maar eerst ga ik naar binnen op het bedrijventerrein, het bedrijf binnen en naar boven, naar haar kantoor. We zijn inmiddels dus binnen in het kantoor. Sandra, fijn dat we hier mogen zijn.
1: Ja, van harte welkom, Job.
0: Laten we eens even kijken. We gaan natuurlijk dadelijk van alles vragen over het bedrijf. Maar wie is Sandra en wat is je rol binnen het bedrijf?
1: Zoals je al zei, mijn naam is Sandra Terhune en ik ben de algemeen directeur van Eurotech Benelux en ook van Eurotech Duitsland.
0: Dat is wel bijzonder. Dus ik zou niet zeggen half Europa, maar het komt eigenlijk in de richting, hè?
1: Ja, dus Duitsland is een behoorlijk grote markt, dat klopt. Daar is de Benelux een klein broertje van, ja.
0: Hoe ben je hier terechtgekomen in dit bedrijf?
1: Een beetje via de familie, via de familielijn. Mijn vader heeft dit bedrijf opgericht in 1991. En zat een aantal jaar geleden met een opvolgingskwestie. Ik heb het eigenlijk nooit willen overnemen, maar... Toen dacht ik, ik ga die stap toch zetten. En toen ben ik met mijn vader in gesprek gegaan. Dat was 2017.
0: En nou kun je inmiddels al bijna 10 jaar terugkijken. Nooit geen spijt van gehad?
1: Geen enkel moment. Nee, geen spijt. Dat was de leukste stap om te maken. Ja.
0: Mooi. Nou, zei al Benelux en Duitsland. Doe je dat hier vanuit Lelystad?
1: De Benelux, daar ben ik ook wel echt de operatief directeur voor. Dan is Lelystad ook echt het hoofdkantoor. Dan hebben we nog één kantoor in Oudenaarden, België. Dat ligt dicht bij Gent. En in Duitsland heb ik een operatief directeur werkzaam, Guido Gezinski. Omdat daar de wet en regelgeving ook heel specifiek is. En dat land is ook voor mij te groot om vanuit Lelystad alleen te besturen. Want ik heb daar inmiddels ook 5 vestigingen, meerdere vrachtwagens rijden. 66 man, vrouw. Personeel rondlopen, dus daar heb ik echt iemand voor nodig die dat operatief regelt. Ja.
0: En Benelux vanuit Lelystad. Nou, vertelde je al, je vader is dit bedrijf begonnen. Heeft hij dat gedaan in Lelystad?
1: Ja, het is ook echt begonnen in Lelystad. Ja, voor de Lelystedelingen, de echte insiders, die kennen misschien het Siddadorp. Daar was mijn vader als transcendant meditatiepersoon vroeger ook. Leefde hij daar. En via dat netwerk is Eurotech bij hem terechtgekomen. Inmiddels hebben wij afstand genomen van de beweging. Nou, dat klinkt ook weer heel hard, maar daar zijn wij niet meer in actief. Maar Eurotech wel. En nog steeds hartstikke blij dat dat ook via die weg tot ons is gekomen.
0: Nou, dat is wel mooi, want de meeste bedrijven die we tegenkomen zijn van elders verhuisd naar Lelystad, maar dit is echt hier ontstaan. Dan is altijd natuurlijk de nieuwsgierigheid, hoe komt iemand op het idee om dat bedrijf te beginnen?
1: Ja, zoals ik al zei, of zoals jij in de intro ook al zei, het is, komt van origine uit Finland. Die mensen zijn TM'ers, zoals ze dat dan zo kort zeggen. En die zochten in hun netwerk vanuit de TM-beweging mensen in Europa die de producten ook konden verkopen. En nou, iemand in Lelystad heeft hem toen aangesproken en zegt, joh, ik krijg deze vraag, is dat misschien niet iets voor jou? Maar mijn vader is... was technisch tekenaar op het moment. Of heeft ook een van de kunstwerken aan een weg hier ingetekend.
0: Nou, ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Welke?
1: Dat zou ik niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Maar het is met van die flapjes. Rode flapjes, wit-rode flapjes bij het rangeerterrein, geloof ik. Als je richting het rangeerterrein gaat.
0: Als ik me niet vergis, is dat de windwachter. Die daar staat ook bij op weg ook naar het biologisch dynamisch gebied.
1: Dat is hem, ja. Dat is hem.
0: Nou, leuk om te weten. Maar even terug naar Eurotech.
1: Toen is hij aangesproken. Hij is toen naar Noorwegen afgereisd. Daar hadden ze namelijk het dichtstbijzijnde project destijds om uit te voeren. En hij was meteen verkocht en zei, dit ga ik ook doen. En zo is de licentie, want het was toen nog een licentieonderneming. We zijn inmiddels onafhankelijk. Heeft hij de licentie van Nederland gekocht en later ook van Duitsland. En nog weer later kwam België en Luxemburg erbij.
0: Dat is een mooi bruggetje naar wat dan het product is. Want ja, als iemand ergens enthousiast over wordt, dan ben je natuurlijk heel nieuwsgierig. Maar wat is dan zo bijzonder?
1: Ja, het is ook wel een beetje magisch, vind ik zelf nog steeds. En wat mijn vader toen zag, was echt het pure werk. Dus het liften en ondervullen van een vloer die verzakt is. En dat kan je bijna met het blote oog

0: zien omhoog gaan. En dat kan echt op de millimeter nauwkeurig. Voor het spoor doen we dat zelfs op de halve millimeter nauwkeurig. Maar het meeste werk wat we inmiddels doen is een latere techniek, en dat is funderingsherstel. Zeker actueel nu door de droogte. Dan verzakken veel funderingen op staal, heet dat. Dus funderingen die niet onderheid zijn met palen. En die verzakking verhelpen we dan met een 2-component expansiehars.
1: En dat is natuurlijk super actueel, want je ziet dat er zelfs nu ook een nationaal programma ontwikkeld wordt voor funderingsherstel. Omdat het in heel veel plaatsen, en nou vooral die plaatsen waar flexibele waterstand is en waar de funderingspalen nog op de scheiding van nattigheid en droogte staan, ja, daar hebben veel woningen wel een probleem.
0: Ja, dat klopt. Dat komt ook veel voor. We zien ook nu weer in de aanvragen door de droge zomer die we hebben gehad, dat echt de interesse weer stijgt en ook de problematiek weer stijgt. En het was voor mij ook een hele eer om een aantal jaar geleden bij het RLI-rapport als enige marktpartij te mogen worden uitgenodigd om even mee te praten over wat een funderingsherstelbedrijf doet, wat we nodig hebben en wat dat ook voor de toekomst betekent politiek gezien.
1: Ja, want dat is natuurlijk hartstikke actueel. Maar je zei het al, als enige marktpartij, heb je dan veel concurrentie in deze branche?
0: Zeker heb ik wel concurrentie, hoor. Van de conservatieve en hoe zeg je dat, originele technieken, wat echt met uitgraven is, het breken van de begane grondvloer, opnieuw de funderingen aanbrengen of verbreden, verdiepen. En er zijn ook wat injectietechnieken, ja.
1: Maar deze is uniek.
0: Uiteraard, ja.
1: Maar hij gaat met hars, geloof ik, hè? Dat ik las en dat ik vertelde in de inleiding.
0: Ja, het is een 2-componenten hars van polyurethaan. De meeste mensen kennen dat misschien van peur uit de bouwmarkt, maar dat is het dus niet, want het is echt een hele grote chemische familie. Want deze harsen die kunnen ook 50 ton per vierkante meter optillen. En dat is de hypothetische grens. Ik denk dat dat zelfs nog meer is als daar alle voorwaarden voor zijn om die druk voldoende op te bouwen. En dat zijn dus 2 componenten die injecteren we onder druk in de ondergrond. Daar reageren ze met elkaar. En door die reactie komt er een expansie vrij. En met die expansie drukken we eigenlijk alles, of ja, compacteren we eigenlijk weer de ondergrond. Dus het zoekt ook echt de weg van de minste weerstand. Dus de ondergrond wordt eerst gecompacteerd. Als daar voldoende druk is opgebouwd, dan wordt ook zo'n gebouw omhoog gelift. Dat houden we dan met laserapparatuur in de gaten. En zodra we ook maar 1 mm lifting zien, dan weten we al dat de grond voldoende stabiel is gemaakt om de last van de woning weer te dragen.
1: Ja, want dat is het plaatje. Verzakkingen komen ook doordat er in de ondergrond van allerlei ruimten ontstaan en beweging is. En die vul je op met die hars in feite.
0: Ja, als er holle ruimtes is, dat kan bijvoorbeeld ook zijn door onderspoeling van een kapotte hemelwaterafvoer. Of iemand heeft afgegraven voor een kelderbak en daardoor is het zandpakket verschoven. Maar er zijn nog zoveel meer redenen waarop dat kan. Bij het spoor zie je gewoon dat de zware belasting voor die overwegen met de trein het probleem zijn. En die holle ruimtes zijn niet altijd echt holle ruimtes die je met het blote oog ziet, maar gewoon los zand of losse klei. Nee, klei is eigenlijk niet los. Maar met de droogte is nog een ander voorbeeld, en dat is die klei die water houdt. Al dat water wordt uit die klei getrokken en daardoor klinkt die klei in. Dus het volume neemt gewoon af.
1: Stel nou dat je met deze oplossing het probleem opgelost hebt. Hoe lang blijft dat dan, zal ik maar zeggen, goed? Of moet je na verloop van tijd weer terugkomen om opnieuw bij te vullen?
0: Het zou wel kunnen natuurlijk. We hebben geen garantie op het weer of andere externe invloeden. Maar we komen daar natuurlijk gewoon met het doel dat we daar voor 1 keer zijn. Het voordeel hiervan is wel, omdat het niet zo ingrijpend is, als het toch nog weer nazakt, kunnen we vrij eenvoudig nog een keer langskomen om bij te injecteren. Op het product zelf zit ook meer dan 30 jaar garantie. En voor bepaalde voorwaarden kunnen we ook echt een servicegarantie geven, een servicetermijn aan klanten. Mocht het weer zakken, dan komen we gewoon terug zonder problemen.
1: Het is mooi om daar straks even iets meer van te zien, voor zover dat kan, hè? Want het gebeurt natuurlijk onder de grond. De mensen die hier bij jullie werken, met hoeveel doen jullie dat?
0: In de Benelux zijn we in totaal met 20. In Lelystad zijn dat er 12, zeg ik even uit mijn hoofd. En in Duitsland hebben we 66 personen.
1: Ja, normaal gesproken kun je redelijk vermoeden wat nou de achtergrond moet zijn. Maar dit klinkt zowel chemisch als mechanisch. Wat voor achtergrond moeten jullie medewerkers eigenlijk hebben?
0: Dat is ook heel divers. We willen wel graag dat mensen affiniteit hebben voor de techniek. Als ze op de vrachtwagen werken of als ze de projecten moeten bezoeken voor het opstellen van offertes. Maar dat kan ook iemand zijn die gewoon uitstekend Frans spreekt aan de telefoon. Hè, want we hebben ook Waalse klanten. En in mijn geval, mijn achtergrond ligt ook niet in de techniek. Ik heb religie en levensbeschouwing gestudeerd aan een vrije universiteit.
1: Dat is dan nog wel een klein verschil.
0: Dat is zeker een klein verschil, ja. En het was ook behoorlijk wat bijspijkeren, maar dat was ook wel echt heel erg leuk. En er zijn echt heel veel mensen natuurlijk die van de techniek wel wat weten. Grondmechanische achtergronden hebben, geologische achtergronden. En daar laat ik me ook graag door adviseren en door deze wondere wereld heen leiden.
1: Mooi. We worden steeds nieuwsgieriger naar die magische techniek. Maar voordat we daar meer van gaan horen en over de toekomstbeeld van Neuratech, gaan we eerst eruit naar muziek.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra ter Huurne over haar bedrijf Uritech. En over, ik zou bijna zeggen, de wondere wereld van het oplossen van verzakkingsproblematiek met hele innovatieve technieken. Je hebt er net wat over verteld, Sandra, maar ik vraag me altijd al af als ik me rondom me heen kijk. Hier in Lelystad bijvoorbeeld, zijn jullie hier ook actief? Ja, tegelijkertijd, in Lelystad staat natuurlijk alles een beetje op palen, hè?
1: Ja, dat klopt, Job. Wij doen eigenlijk niet zoveel werk in Lelystad zelf. De ligging is trouwens wel heel centraal. Voor onze vrachtwagens die door het hele land of door de hele Benelux rijden, is dat ideaal. Een enkele keer heeft hier een bedrijf problemen met de verzakte vloer, omdat de vloer tussen de muren is gestort, los van de fundering die dan op palen is. En daar kunnen wel heftige verzakkingen zijn hier in de polder. Misschien mensen die een tuin hebben hier ook niet vreemd, dat je opeens toch wat tegeltjes bij moet leggen om van de tuin de woonkamer in te lopen. Zo heb je hier ook wel bedrijven die zo 30 tot 60 centimeter verschil kunnen krijgen met de deurdrempel. En daar enkele keer kunnen we dat oplossen.
0: Ja, helder. Maar er zijn natuurlijk hele delen van Nederland waar die funderingsproblematiek en die verzakking echt een groot probleem is. Zo, waar werken jullie zoal?
1: Ja, eigenlijk door heel Nederland. We hebben alleen problemen met veen, omdat dat zo'n, dat noemen we dan, plastische ondergrond is. Die geeft zoveel mee, terwijl wij druk proberen op te bouwen met onze resins, dat we daar helaas onvoldoende kracht kunnen zetten om zo'n woning of een vloer te kunnen liften. Maar over het algemeen werken we door heel Nederland en dus ook door heel de Benelux, België en Luxemburg.
0: En in Duitsland dus.
1: En in Duitsland, ja, dat ook. En dat kan in kleigrond zijn, dat kan zand zijn. Nou ja, er zijn nog wel meer ondergronden te noemen eigenlijk. En de problematiek is dan ook altijd heel uiteenlopend van, zoals ik al zei, een hemelwaterafvoer die lekt. Maar ook bomen kunnen voor problemen zorgen doordat ze heel veel water opnemen. Droogte, lekkages in silo's, sporenwegen die verzakken. Het is vrij uiteenlopend.
0: Dus als je door het land rijdt, dan kijk je af en toe waar je scheve woningen ziet staan of niet. Denk, kijk, hier is een klant.
1: Ik kan je zeggen dat mijn partner het behoorlijk vervelend vindt om door Nederland te rijden met mij. Want ik kan om de zoveel kilometer wel een bedrijf, in ieder geval een bedrijf, aanwijzen waar we werken. Ja.
0: Kijk, zo zie je maar. Hey, dat doen jullie met een groep mensen. En even voor mijn beeld, dan gaat er een vrachtwagen op pad waar apparatuur in zit. Maar daarvoor neem ik aan dat iemand ter plekke moet gaan kijken om te beoordelen wat moet hier nou eigenlijk gebeuren. En kan onze oplossing hier?
1: Ja, precies. Dus over het algemeen hoe zo'n klant bij ons komt, is ofwel via het internet of via. Die zullen dan bellen of een aanvraag indienen. Ze worden dan teruggebeld door de verkoopbinnendienst. Die doet dan eigenlijk de eerste filtering. Kunnen we hier wat mee? Soms zijn mensen gewoon heel hoopvol en denken ze, oh, met mijn palenfundering kan dat ook. Nee. Dus dat zeggen ze dan netjes aan de telefoon. Als er dan wel een kans is, dan gaat de technisch adviseur daarheen, kosteloos en vrijblijvend. Die neemt dat project op. Dat kan een huis zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook op Schiphol zijn, of Tata Steel. Petrochemische industrie werken we ook. Nou, die loopt daar dan rond. Hoe kan mijn vrachtwagen daar komen? Heb ik dan voldoende plek om te werken? En na zo'n opname zal hij dan een offerte toesturen. En als we een opdracht krijgen, dan gaat de vrachtwagen erheen. Dat is eigenlijk een soort van mobiele werkplaats. Er zit ons materiaal en er zitten de pompen in en al het andere wat zij nodig hebben. Boormachines om de lansen te plaatsen en te kunnen injecteren ter plekke.
0: Gaan we dadelijk vast wat meer over horen als we hier eens rondgaan en kijken. Maar je zei net, met een palenfundering kun je echt helemaal niks.
1: Nee, die constructie is eigenlijk al te vast voor ons om wat te doen. Plus het is voor ons een indicatie dat de ondergrond dermate slecht is dat we eigenlijk al niks kunnen uitwijzen. Want wij werken maar, dat is nog steeds vrij diep, 8 meter onder het maaiveld. En zo'n palenfundering die gaan soms 12, 35 meter diep. Ja, dat is voor ons, dat zijn lengtes die wij niet kunnen halen.
0: Maar bij niet gefundeerde woningen, als je zoveel op zandgrond bijvoorbeeld vindt, daar kunnen jullie aan de bak als het nodig is.
1: Ja, dat kan.
0: Hey, je hebt net het proces beschreven. Dat gaat al een hele aantal jaren zo. Maar hoe ziet de toekomst van je bedrijf eruit? Denk je dat er meer werk aan zit te komen door alles wat er met de waterstanden gebeurt? Is het stabiel? Denk je, nou, we moeten misschien naar een andere tak van sport gaan omkijken?
1: Oh, dat is ook wel een hele goede vraag. Nou, gek genoeg, of nou ja, ook misschien begrijpelijk genoeg, de bouw is vrij conservatief en behoudend. Dan zijn wij na 30 jaar nog steeds een innovatief bedrijf te noemen. Dat betekent niet dat wij zelf ook niet naar innovatie kijken. Dus ik ben met het R&D-team altijd bezig om te zoeken naar oplossingen, verbeteringen. En voor de toekomst, ja, als deze droogte zo aanhouden zoals ze voorspellen, zullen wij inderdaad nog wel werk houden. Maar we zitten ook naar de transformatiemarkt te kijken. Dus daar werken we veel voor in Duitsland. Dan heb je het bijvoorbeeld over woningbouwverenigingen die in een bestaande stad steeds minder plek vinden om uit te breiden, nieuwe woningen te bouwen en dan gaan optoppen. Dus op bestaande flatgebouwen nog een woonlaag of twee toepassen. Zo'n fundering is dan berekend op enkel 3 lagen bijvoorbeeld en 4 en 5 niet. Dus dan zouden wij de fundering, of dan kunnen wij de fundering weer versterken, verbeteren, zodat die draagkrachtig genoeg is voor die extra woonlagen.
0: Ik kan me voorstellen dat daar nogal wat rekenkracht voor nodig is. Want dat gaat natuurlijk. Dit zijn wel enorme risico's, hè, als je het niet goed uitrekent.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad niet zomaar met een dag werk gedaan. Ook in het voorwerk niet. Daar gaan wel maanden overheen. En daar heb je ook echt een constructeur voor nodig. En meerdere checklists om dat goed door te rekenen. Ja.
0: Maar het kan dus wel. Het optoppen was natuurlijk bij de vorige minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, was dat een van de speerpunten. Hè? En je zag het eigenlijk maar weinig gebeuren, juist door dit probleem.
1: Ja, dus het optoppen in Nederland komt niet zoveel voor en is misschien voor ons ook wat minder interessant, omdat in Nederland veel van die appartementgebouwen gewoon weer gefundeerd zijn op palen. In België en in Duitsland is dat minder het geval en ik zie daar echt wel, wel markt in. Maar in Nederland kan je ook aan iets anders denken qua transformatie. Een supermarkt die een oud pand verkoopt in verband met problemen op de elektriciteitsmarkt, kopen ze misschien een oude locatie op met een oude vloer die niet berekend is op zoveel schappen kilo's erbij. Dan kan zo'n vloer natuurlijk door ons wel worden behandeld om die draagkracht weer te hebben.
0: Maar dan ook weer opnieuw, als die niet al gefundeerd is op palen, neem ik aan.
1: Voor vloer maakt dat niet zoveel uit, nee.
0: Dus ook dan kun je gewoon zo'n vloer versterken, als het ware.
1: Ja, precies.
0: Mooi. Dus als je probeert in perspectief te kijken, dan stabiel, groei?
1: Ja, ik ga natuurlijk altijd voor groei.
0: Ja, wat dat betreft, als een techniek na 30 jaar nog innovatief is, dan zou dat ook moeten kunnen. Hè? Want zijn er dan ook andere technieken inmiddels in ontwikkeling waarvan je weet, denk van nou, dat kan ook wel eens onze markt betreden?
1: Ja, daar kunnen we zo een kijkje naar nemen in de hal. Er is iemand wat aan het voorbereiden voor een vrij nieuwere techniek die wij in de markt zetten. Dat heet soil bonding. En dat zetten we in op locaties waar wordt afgegraven om bijvoorbeeld een kelderbak te realiseren naast een bestaand gebouw. Die fundering moet dan worden opgevangen zodat die niet verzakt. En daar kunnen wij met soil bonding een oplossing voor bieden.
0: Gaan we dadelijk even naar kijken. Maar nog even terug naar Lelystad. Hier in Lelystad ontstaan. Doen jullie veel samen met Lelystadse bedrijven?
1: Zoveel mogelijk. Maar dat is gezien ons internationale karakter soms ook wel moeilijk. Maar je moet bijvoorbeeld denken aan onze accountant die zit hier. We kopen hier ook lokaal in. Maar het polyurethaan, dus de resins die wij inkopen, die komen niet van hier. Dat is elders in Nederland.
0: En je medewerkers komen wel voor een deel uit de stad?
1: Ze komen op één na allemaal uit Lelystad.
0: Kijk, dat is toch mooi als werkgever ook in de stad. Met andere bedrijven in BKL-verband contact?
1: Ja, voorheen wel. Dat is een beetje verwaterd. Maar dat heeft meer met mijn eigen drukte te maken dan dat ik dat niet een warm hart toedraag of vind dat het niet belangrijk is. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te onderhouden, ja.
0: Ja, dus wat dat betreft ook wel een echt Lelystads bedrijf. Veel bedrijven die doen naast dat ze hun activiteiten uitvoeren ook nog iets voor de samenlevingen. Hebben jullie daar programma's voor?
1: Ook heel goed dat je dat vraagt. We zijn sponsor geweest van de Voedselbank. En ik probeer me zoveel mogelijk met lokale educatie te maken. Te richten, dus tastbaar techniek op Porteum, daar helpen we elk jaar weer bij. En ik ben nog op zoek naar andere projecten om te doen.
0: Want zeker dat tastbaar techniek of überhaupt techniek en kinderen kennis laten maken met techniek, dat is natuurlijk voor jullie branche ook heel relevant.
1: Ja, heel erg relevant. Je ziet dat er tekorten zijn in de bouw in het algemeen. Maar ook in het funderingsherstel is gewoon heel weinig personeel. Terwijl het juist een hartstikke leuk beroep is om uit te voeren. Dus dat proberen we zo veel mogelijk ook te laten zien. Dat zo'n tastbaar werk, dat ook echt heel leuk is. En lonend kan zijn, want De jongens op onze vrachtwagen zijn in zekere zin alledaagse helden. Die komen een probleem oplossen in een dag. Mensen zijn altijd super blij omdat hun thuis, want dat is het ook, hè, hun thuis is opeens weer woonbaar of voelt weer veilig. De hoeveelheid tekeningen en andere presentjes die ze dan bijvoorbeeld van kinderen krijgen, dat is echt, echt ongelooflijk veel. Dus ja, ik wil dat graag laten zien, dat de bouw echt ook een heel mooi en warm beroep kan zijn. En niet alleen, zoals ze soms zeggen, alleen maar hard werken, bikkelen en fysiek te zwaar. Want dat is nog veel meer.
0: Ja, want dat is natuurlijk het beeld wat mensen veel hebben in de blauwe overal, waar je de hele dag met een schep in je hand te hard aan het werk bent. Maar het is veel meer dan dat.
1: Ja, zeker. Het is echt veel meer dan dat. En ook als je met een timmerman spreekt en die zegt ook van, joh, ik kom gewoon langs een huis dat ik 20, 30 jaar geleden heb gebouwd met mijn eigen handen. Ja, dat zijn maar weinig beroepen die dat kunnen zeggen.
0: Nou, dat is mooi. En als u nou eens meer van techniek wil horen, in die podcastserie zit er ook een van techniekopleidingen Flevoland. Want ook daar zijn we wezen kijken. En over kijken gesproken, na de muziek gaan we eens daadwerkelijk bij Uretek rondkijken.

0: Welkom terug bij Lelystad en Bedrijf. U heeft veel gehoord over Uritech. Maar ja, nou wordt het toch tijd om eens te kijken of we u mee kunnen nemen in wat dan die wonderenwereld is. We waren naar boven gegaan, naar het kantoor van Sandra. En vervolgens gaan we maar eens even kijken wat we hier nog meer vinden.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk van het ene kantoor naar het andere kantoor. In welke kantooromgeving zijn we hier, Sandra?
2: Dit is de boekhouding en administratie. Zoals zo vele bedrijven ook een essentieel onderdeel om het bedrijf gaande te houden. En zo heeft iedereen ook echt wel zijn rol te spelen binnen dit bedrijf. Net zo belangrijk.
0: Als je rondloopt zie je ook iets van het pand, hè? Daar zit zo'n puntje vooraan ontworpen. Zat daar nog een verhaal achter of was dat idee van de architect?
2: Ik vermoed een idee van de architect. Onze buren hebben precies zo'n pand.
0: Kijk, dan zie je maar dat toch ook op bedrijventerreinen eenvormigheid. Nou, gaan we natuurlijk naar beneden, daar waar het echte werk gebeurt. Maar wat je dan wel ziet, zijn hele mooie grote foto's. Ik zou bijna zeggen, van stoere mannen met grote boeren.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, die foto's hebben we laten maken bij een aantal projecten waar wordt uitgevoerd om echt even goed te laten zien wat voor werk wij doen. Je ziet bijvoorbeeld hier een plaat met twee collega's die een lans inbrengen in een hal waar de halfvloer was verzakt. En dat was dan echt een voorraadhal, dus die schappen stonden ook scheef. En de heftruck had daar ook veel problemen mee om daar nog netjes overheen te rijden over die vloer. Ja, en dat wordt dan door ons weer rechtgezet.
0: En dan zie je heel goed wat er dan gebeurt. Hè? Er wordt uiteraard een gat geboord. In dat gat wordt die lans ingebracht. En dan moet ik me voorstellen dat daardoorheen straks dan ook de hartstroom die onder de vloer terechtkomt.
2: Ja, je hebt het helemaal goed, Job. Dat heb je goed gezien.
0: Nou ja, zo'n plaatje geeft een mooi beeld van wat er gebeurt. Maar laten we nog wat verder in de praktijk gaan kijken.
3: Dat ligt er nou nog mee.
1: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Dan zijn we naar beneden. Natuurlijk nog weer een aantal kantoren.
2: Ja, hier zit een deel van de verkoop, onder andere de verkoopmanager en de verkoopbinnendienst. Dus de twee dames in dit geval, die je aan de telefoon zult krijgen als je ons belt.
0: Mooi. En dan gaan we naar de kantine. Wat ik nog niet gezegd heb, Uritech, jullie hebben een mooie ondertitel. Fundamenteel herstel.
2: Ja, dat is zo. Ja, daar zijn we heel blij mee. In het Duits is het bewaren was ons streek. Dus wat bewaren wat ons draagt. Net zo mooi. Ja. Maar ook beide dekt het de lading, ja.
0: Nou, het herstellen van fundamenten door de kantine, waar jullie ook gezamenlijk eten zijn net. Toch een beetje familieachtig bedrijf?
2: Dat denk ik wel, ja. Zo wordt het in ieder geval ervaren door mijn collega's. En het is letterlijk ook een familiebedrijf. Maar de collega's zeggen zelf onderling ook wel eens als een nieuwe collega verwelkomen. Ja, welkom bij de familie.
0: Zijn er veel mensen die de familie ook weer verlaten of valt dat mee?
2: De doorloop valt mee, ja. En de meesten halen wel de 10-jarig jubileum. En dat wordt groots gevierd in onder andere een weekend dat we elke om de 2 jaar hebben met elkaar. Met partners en kinderen tot 18 zijn dan ook uitgenodigd. En dan gaan we met z'n allen en de Duitse collega's in een hotel gezellige dingen doen. Of we zijn één keer in de 2 jaar dan ook, en dat is dit jaar dan, in Duitsland bij elkaar als collega's onderling om even aan de teambuilding te werken.
0: Wat dat betreft wordt ook echt niet alleen de techniek leuk, maar ook het werk. We lopen door de kantine heen en waar komen we dan terecht?
2: Ja, ook iets wat vaak onderdeel is van een bedrijf, de kopijkamer. Dus hier staat de printer en de enveloppen en dergelijke. En hier is ook de productiemanager en de planning te vinden.
0: En er staat weer zo'n prachtige foto met ook de missie en de visie erop. Wel leuk om die nog even voor te lezen. Missie is dan waarde van bouwkundige constructies herstellen. En dan behouden middels minimaal invasieve methodes met oog op duurzaamheid, behoud en milieu. En als visie gericht op bevorderen van veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid in bouwprojecten en de infrastructuur. Dus het is altijd een combinatie van zorgen dat iets weer een volgende levensfase mee kan, maar ook op een duurzame manier.
2: Ja, en ik zie het ook als een extreme vorm van upcyclen. Want we zorgen er echt voor dat een gebouw weer in functie wordt hersteld. En bijvoorbeeld in de meest extreme gevallen wordt wordt gestopt voor sloop. Dus dat deze materialen nog een keer een aantal decennia mee kan gaan in plaats van dat het in de afvalput terechtkomt.
0: Het is bijna de ultieme vorm van circulariteit, hè? Want je gebruikt hetzelfde materiaal nog een keer.
2: Ja, in zekere zin wel. Daar gaan we voor.
0: Nou, laat maar eens even naar die praktijk gaan kijken.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra Terhuurne over haar bedrijf Uritech. Als we in de hal binnengekomen zijn, dan gaan we eerst even kijken in wat de bunker heet. Daar mag je in ieder geval niet roken. Volgens mij mag dat nergens. Maar dat is natuurlijk omdat je werkt met chemische materialen. Maar daar zie je allerlei grote tanks. Dus daar waar de magic in zit?
1: Ja, dat zijn de twee componenten waarmee wij werken. En de bunker is ook zo ingericht dat dat brandvertragend is. En dat de materialen op lekbakken staan, zodat dat ook veilig staat hier.
0: Maar het zijn harsen en het zijn materialen die pas beginnen te reageren als ze met elkaar in aanraking komen, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus dit zijn echt extreme voorzorgsmaatregelen. Maar zoals het er nu staat, heeft het geen gevaar voor ons.
0: En zijn die materialen eigenlijk makkelijk in te kopen? Zijn ze veel beschikbaar? Of is het ook dat de markt, want je hoort dat natuurlijk heel veel, waar grondstoffen ook schaarser worden?
1: Ja, we hebben wel wat problemen met grondstoffen, maar dat heeft met name ook te maken met bijvoorbeeld de markt in China. Want zo wereldwijd zijn deze materialen inmiddels. Als die ontzettend aantrekken in hun bouwmarkt, dan zie je meteen een schaarste op de markt in het algemeen. En dat merken wij dan ook meteen aan de prijzen. En dan werken wij uiteraard ook met een soort van recept van Coca-Cola. Speciaal voor ons ontwikkeld en dus ook uniek. En dat heeft soms ook wel wat leverproblemen. Maar toch naartoe gaat het eigenlijk hartstikke goed, gezien de wereldgeopolitieke problemen die er zijn.
0: Ja, dus wat dat betreft, eigenlijk kun je zeggen, het is speciaal voor jullie ontwikkeld. Er zijn nog geen andere bedrijven die dit type werk uitvoeren met deze receptuur.
1: Ja, dat is inderdaad. Wij zijn daar uniek in.
0: En zijn er dan wel bedrijven die met een andere receptuur het kunstje proberen na te doen?
1: Jazeker, die zijn er.
0: Maar daar wil je niks over zeggen, kan ik me zomaar maar voorstellen. Gaan we naar de bunker, maar even terug naar de werkplaats.

0: Welkom terug bij Lelystad Bedrijf. We praten met Sandra Terhuurne over haar bedrijf Uritec. Behalve al het andere wat je natuurlijk in een werkplaats ziet, zie je ook een busje staan. En dat zijn nou de busjes waar alle magic in zit?
1: Nee, dit is eigenlijk een hulpvervoer. Mocht de vrachtwagen vol zitten, dan kan iemand nog met een busje volgen en dan bijvoorbeeld ook extra equipment meenemen. Maar de magic waarmee het uiteindelijk wordt gedaan, dat is de vrachtwagen zelf. En die staat hier niet. Dat is voor de podcast wat minder spannend, maar voor mij beter, want dat betekent dat hij een project aan het uitvoeren is.
0: Nou, toch goed als we dan toch hier staan bij die vrachtwagen, neem ik aan, normaal gesproken wel staat. Wat zit er nou precies in? Je zei een rijdende werkplaats. Hier staan we ook in de werkplaats met een boor, met van alles wat je bij een werkplaats kunt bedenken. Is dat nu ook zoals een vrachtwagen eruit ziet?
1: Ja, min of meer. Ze nemen dan materiaal mee voor de hele week. Meestal zijn ze van maand tot vrijdag weg als de afstand dat vraagt. En er zit dan ook de pomp bij. En een klein, echt ook het letterlijk een klein werkhoekje waar wat werkzaamheden, schroeven en boren en dat soort dingen kan worden uitgevoerd. En de boormachines gaan natuurlijk ook mee en de lansen.
0: Ja, want dat is wat er. En natuurlijk dan ook de hars uiteraard die geïnjecteerd wordt.
1: Ja, dat is die voorraad waar ik het over had. Die harsen, ja, die worden dan ook meegenomen.
0: Nou zie ik hier ook iemand aan het werk. Dus ik neem aan dat er ook wel voorbereiding moet plaatsvinden voordat je daadwerkelijk aan het werk kunt bij een klant.
1: Nou, dat is in dit geval wat specialer, want dat is voor soilbonding, waar ik het eerder over heb gehad. Normaal werken we met gesloten lansen, maar hij is nu met een boormachine deze lansen aan het voorbereiden, zodat hij voor soilbonding een zo egaal mogelijke verspreiding geven.
0: Dus dan moet ik me voorstellen dat het niet alleen onderuit komt, maar dat het ook aan de zijkant eruit kan komen?
1: Ja, precies. Ja. En dat onder, dat klopt wel deels, maar wij zorgen ervoor dat die lans ook omhoog wordt getrokken, zodat de verspreiding van het materiaal normaal gezien bij een doorsneeproject volledig is tot aan de funderingsvoet. Maar bij soilbonding, dat materiaal is heel lang vloeibaar en ook vrij vast. Kunnen we die lans niet meer optrekken en moeten we dus de lansen voorbewerken om dat te kunnen uitvoeren.
0: En soilbonding is denk ik iets van ondergrond of aardebinding eigenlijk, hè? Ja. Betekent dat je daar dan lossere elementen, lossere grondsoorten meer aan elkaar kunt kleven als het ware?
1: Ja, precies. Zoals ik eerder ook zei, als je bijvoorbeeld een kelderbak wil afgraven, of jouw buren doen dat, of op een andere manier moet er een bouwput worden gerealiseerd naast een bestaand pand of naast een bestaande constructie, dan wil je ervoor zorgen dat die fundering veilig is en niet meezakt met die graafwerkzaamheden. En onze soilbonding zorgt ervoor dat die bodem daaronder zo gefixeerd is, zo vast is, dat dat dus niet meer kan gebeuren.
0: En je zei het is een innovatieve techniek, dus dat doe je nog niet zo lang?
1: Nee, dat doen we eigenlijk niet zo lang. Dat is ook vooral vanuit de vraag van de klanten gekomen, dat zij wilden of wij met hun meedachten bij bepaalde projecten. En dat hebben we toen verder uitontwikkeld.
0: En dan is het altijd een beetje duiveltje in mijn achterhoofd zegt, ja, maar je kunt dan niet even meer experimenteren, want het zal maar eens niet lukken.
1: Nee, dat is dus ook inderdaad echt met samenspraak met de opdrachtgevers dat we daar pilotprojecten mee uitvoeren. Maar we hadden van tevoren eigenlijk al wel het vermoeden dat we dit ook wel konden. Alleen het zat niet in onze kerntaken. En nu we merken dat daar ook echt wel vraag naar is vanuit onze opdrachtgevers, ontwikkelen we dat verder uit.
0: En wat dat betreft krijg je dus steeds nieuwe varianten op een bestaande techniek bij eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, we proberen zoveel mogelijk te innoveren op de bestaande technieken en uiteraard ook te kijken naar wat er nieuw is op de markt.
0: Dan lopen we even naar buiten. Dat is nog steeds lekker weer op het bedrijventerrein. Dan zie je inderdaad wat je al eerder zei, dat de twee buurpanden een beetje hetzelfde uiterlijk hebben. Maar ik loop naar buiten omdat je altijd ook wel wil weten, jullie zijn een innovatief bedrijf, maar hoe ga je dan zelf om met je eigen innovaties, maar ook met verduurzaming bijvoorbeeld?
1: Ja, ik probeer het pand hier en ook in Duitsland zo groen mogelijk te krijgen. Het pand in Duitsland is ook in ons eigendom sinds een paar jaar. Daar hebben we zonnepanelen opgezet. Een geluk bij een ongeluk, om het zo maar even te zeggen. De airco is bij ons kapot gegaan. Die werkt ook al meer dan 20 jaar. Dus die wil ik nu vervangen met een warmtepomp. We zien hier ook twee of drie laadpalen staan. Buiten het vervoer van de vrachtwagens is alles zoveel mogelijk elektrisch hier. En ook dat probeer ik in Duitsland zoveel mogelijk door te vallen. Hoewel ze daar wat minder ver zijn dan in Nederland qua laadcapaciteit en dergelijke.
0: Ja, en dan moet je wel op tijd zijn met laadcapaciteit, want de aansluit lukt ook niet meer overal.
1: Nee, ik was hier nog op tijd, dat klopt. Maar de aansluitingen zijn problematisch, ook hier op het terrein. Daar hebben ze meerdere gesprekken over met elkaar, ja.
0: Ja, zeker. Nou, volgens mij staan we dan letterlijk buiten, maar hebben we het hele bedrijf ongeveer gezien. Is er iets wat jij ons mee wil geven, waar we het niet over gehad hebben?
1: Nee, eigenlijk niet. Je hebt een hele goede vragenlijst voorbereid, Job. En ik wil je bedanken voor je komst.
0: Graag gedaan. Jij bedankt voor de rondleiding. En als u nu denkt, ik weet nou eigenlijk wat ze doen. En ik heb toch ook iets met een fundering of met... misschien kan het wel iets zijn. Jullie werken ook voor particulieren, hè?
1: Dat klopt, ja. We werken voor bedrijven en particulieren, dat is waar.
0: En nou ja, een bedrijf dat in Lelystad ontstaan is, en je zit in Lelystad, die gun je dan natuurlijk ook in Lelystad het werk. Laat ik met die oproep afsluiten. Dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer met weer een nieuw, een mooi Lelystadsbedrijf.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
2: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
1: In de campagne beloofde El-Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, luisteraars. U luistert weer naar de Dinsdagavondsalon. Het woordkunstprogramma van Flevoland. Ook al is het maar een uur. In de studio hebben we mijn medepresentator Ginny Smit.
1: Hey, Jules. Hallo.
0: Goed?
1: Ja, Ginny.
0: De technicus Finai Anroet. Dag, Finai. En onze gast is vanavond Egbert Voelmans. Goedenavond, Egbert.
2: Goedenavond.
0: Welkom in ons programma. We gaan eerst luisteren naar muziek. Oh, nee, eerst nieuws, hè?
1: We gaan eerst het nieuws.
0: Heb jij nog nieuws?
1: Ja, ik heb hartstikke veel nieuws.
0: Nou, vertel.
1: Zal ik ergens beginnen?
0: Ja.
1: Ik begin ergens. Om te beginnen waar wij zo vol van zijn allemaal. Dat is dat we op 6 oktober 5 jaar bestaan.
0: Ja.
1: En dat we een hele feestelijke uitzending hebben. Die zelfs langer duurt, hè?
0: Ja, het duurt iets langer.
1: Dat is toch
0: het duurt een uur langer, bijna.
1: Goh, dat is echt gaaf. En ja, luisteraars. Een heleboel mensen hebben gedichten ingezonden. En wij hebben prachtige gedichten gelezen. En een top 5 hebben wij samengesteld. En die wordt 6 oktober wordt die in de uitzending bekendgemaakt.
0: Dus ja.
1: Een feestelijke uitzending.
0: Ja. En dan worden ook de cups uitgereikt. Hè? Want je hebt de Radio Lelystad Cup wordt uitgereikt.
1: Ja.
0: Ja, het was geweldig. En we hebben ook geweldige inzendingen.
1: Ja, hele mooie gedichten. Ja.
0: Heb je nog meer?
1: Ja, ik kan nog lekker doorgaan. Nou ja, wij zijn natuurlijk onze Sinterklaas-uitzending aan het voorbereiden.
0: Ja.
1: En wij doen een oproep om bijzondere Sinterklaas-gedichten in te sturen. En met bijzonder bedoelen we gewoon eens wat anders. Niet de traditionele rijmpjes, maar verras ons, lieve luisteraars. Verras ons. En de deadline daarvoor is 1 december? Nee.
0: 25 november.
1: 25 november is de deadline. En je kunt je gedicht insturen naar poëzie@mail.com met je telefoonnummer. En dan bellen wij je. Dan kan
0: misschien
1: je
0: echt wat voor jou een uitdaging om eens mee te doen.
2: Sinterklaas gedicht.
0: Een Sinterklaas, maar
2: ik heb er even de tijd voor.
0: Een bijzonder Sinterklaas gedicht, hè? Dus niet

0: kunstenaars ja. voordragen.
1: Ja.
0: En dat is in de Kubus op 24 oktober om 3:00.
1: Ja, eigenlijk moet je zeggen kunstuitleen in de Kubus.
0: Kunstuitleen, oké. Okay.
1: En het is heel erg verrassend, elk jaar weer. En er is een drankje en een hapje.
0: Nou ja, kijk, dan ben ik
1: dus
0: de partij.
1: 3:00 beginnen, gewoon er naartoe gaan. Ja. En daarna lekker gezellig nababbelen.
0: En die crossovers zijn zo leuk. Tussen schilderkunst en gedichten, ja. whatever.
1: Ja, maar ook beelden.
0: Ja, ook beelden.
1: En ook sieraden zelfs.
0: Nou, kijk al.
1: Dus.
0: Hartstikke leuk. Nou, dan zei jij nog dat we een nieuw lid zoeken bij de Dijkdichter.
1: Ja, bij de Dijkdichters hebben weer een lid die is verhuisd. En zij zoeken nog steeds een lid. Als je naar www.dedijkdichters gaat, dedijkdichters.nl, dus www.dedijkdichters.nl gaat, dan kun je zien wat ze doen. En dan kun je ook tegelijkertijd via contactje opgeven als je geïnteresseerd bent. Moet je even op een knopje drukken, dat kun je allemaal lezen. En dan hebben we op 18 november weer een geweldige avond met Lelystad Verteld. 7 Lelystedelingen gaan dan verhalen vertellen uit hun leven. Wat ze ervaren hebben, wat ze meegemaakt hebben, of wat ze zelf geschreven hebben. Hun jeugd, misschien gewoon leuke dingen die gebeurd zijn. Dit is de 4e keer dat we doen. En de zaal is vol. Dus als je wilt komen luisteren, en het is bijzonder, durf ik te zeggen, op de Waddelaan nummer 1 is dat. In het dienstencentrum in de Zuiderzeewijk. Als je wilt komen, moet je even bellen of appen. Ik wacht even tot jullie een pen hebben gepakt. Je moet bellen naar Jennifer Daal. 06-347-36-830. En als je op Facebook zit, kun je mooi naar Welzijn Lelystad gaan. Daar staat dat allemaal. Nou, dat was het eigenlijk, het nieuws.
0: Dat is het. Helemaal de moeite waard. Dus hartstikke leuk. Ja. Ik denk dat het tijd wordt voor een muziekje, Finai. Klopt dat? Oké, gaan wij luisteren.
1: Naar?
0: Sitting on a highway. Oude Maaswijk. Amazing stroopwafels. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike.

0: Voor mijn ouders was weggaan op vakantie in de eerste helft van hun leven geen optie. Ze hadden een melkveebedrijf. Hun werk ging 24/7 door en vervanging tijdens hun afwezigheid bracht extra kosten met zich mee. Dat werd anders toen ze in 1969 stopten met de boerderij en met hun 5 opgroeiende kinderen emigreerden. Zo voelde dat, naar Lelystad. Mijn vader ging daar werken bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, bomen planten. In Lelystad werd ik geboren, als nakomertje. Toen ik een jaar of 6, 7 was, ging ik voor het eerst met mijn ouders op vakantie naar het buitenland. Niet naar Spanje of Frankrijk, maar naar Sauerland, bij een boer. In de jaren daarvoor maakten ze vooral dagtripjes, dichter bij huis. Op een zwart-wit foto, gemaakt door mijn vader, ligt mijn moeder zonnebril op, zomerjurk aan, schoenen uit, de zon op de IJsselmeerdijk. Mijn vader heeft zijn Skoda op de kruin van de dijk geparkeerd. Aan mijn moeders voeten staat het bovenstuk van een kinderwagen. Kap op, tegen de zon. In die kinderwagen lig ik, een baby nog. Bermtoerisme, maar dan anders. Achter de Skoda zie je in de verte de ketelbrug. Die werd geopend op 15 juni 1970. Maar ik weet niet of deze foto voor of na die datum is gemaakt. Toen ik een paar jaar ouder was en mijn zwemdiploma had, mocht ik zwemmen in het IJsselmeer. Maar dan moest ik wel eerst klauteren over de spekgladde basaltstenen aan de voet van de dijk. In de warme poeltjes tussen de stenen zwommen kleine visjes.
1: Prachtig.
2: Mooi, hè?
1: Ja, dus je vader is een collega van mij geweest. De Rijksdienst IJsselmeerpol.
0: Ja.
1: Dus ja, gezellig.
0: Bomen planten.
1: Ja. Dus
0: heel veel bomen rondom Lelystad.
1: Ja.
0: Die heeft hij met zijn collega's geplant. Ja.
1: Ik hoorde in het verhaal de Skoda. Dat was toen een auto voor niet rijke mensen. Of wel?
0: Nou, voor niet rijke mensen?
1: Ja.
0: Dat klopt wel een beetje. Ja.
1: Of voor zuinige mensen kan
0: ja.
1: Dat.
0: Zuinig, ja. Maar ze hebben goed geboerd, hoor. Ja.
1: Nou, we hebben hier Egbert Voerman in de studio. Voor iedereen bekend als Flevopost. Zeg ik dat goed, Egbert? Flevopost, journalist. Die van alles en nog wat over Lelystad vertelt.
0: Onder andere, ja. Ja.
1: En wie ben jou? Je bent een echte Lelystedeling, dus.
0: Dat klopt, ja. Geboren en getogen. Op Texelstroom nummer 40.
1: Texelstroom nummer 40.
0: Vlakbij
1: bij
0: het centrum Zuiderzee, die je net noemde.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ken je dat?
2: Geen idee.
1: Texelstroom. Nee. En je bent geboren in?
0: 1969.
1: Ja. Kun je eens nagaan. Goh,
2: heb je dit stukje genomen, hè? Omdat het heel persoonlijk is.
0: Ja.
2: Wat zegt dit over de oorsprong van jouw verhalen? En over wie jij bent? Of met andere woorden, waarom dit stukje als opening?
0: Omdat mijn verhalen eigenlijk zijn begonnen met een foto. En dit is ook zo'n verhaal. Uit een fotoalbum wat mijn ouders bijhielden toen ik klein was. Daar zag ik deze foto in staan. En toen ik jonger was, stond ik er niet zo bij stil. Maar mijn ouders zijn inmiddels overleden. Mijn moeder kort geleden, mijn vader al wat langer geleden. En dan mijmer je wel eens over de tijd dat je nog klein was. En zo vond ik deze foto. En dat is eigenlijk best een bijzonder verhaal. Toen vond ik het heel normaal, die dagtripjes. Maar dat was wel in een tijd dat klasgenootjes van mij al wat verder weg op vakantie gingen. Maar dat waren mijn ouders dus helemaal niet gewend. Daar stond ik nooit bij stil.
1: Nee.
0: Omdat ik die periode voordat ze naar de polder kwamen natuurlijk niet bewust heb meegemaakt.
1: Nee.
0: Ja.
2: Een heel mooi sfeerbeeld, vind ik. Hoe je dat beschrijft, hè, vind je niet,
1: Ja, maar dat heeft hij toch al wel, hoor. Want ik heb... Maar even voor wat betreft dit verhaal. Het brengt mij ook terug naar het verleden. Omdat je vroeger lag die dijk best wel vol. Als het mooi weer was, en wij reden dan over die dijk, want ik kwam hier dan toen wel eens, dan was die dijk gewoon vol met mensen die daar gezellig in het zonnetje zaten. En vooral daar beneden bij die brug, hè, als je dan, waar die patattent stond.
0: Ja.
1: En even
2: bij
1: terug.
2: De hurkende man daar?
1: Ja, die was er toen nog niet, maar daar zaten ze dan. Maar ook langs de gewone dijk, hè?
0: Ja, dit was dan langs de dijk naar de ketelbrug.
1: Ja, precies. Ja. En ook aan het eind zaten ze dan. Maar even terug naar het verhaal. Het brengt mij dus ook terug naar het verleden. Laten we dat maar zeggen. En ik heb jou gesproken en ik denk dan van... Goh, jij bent dus eigenlijk een echte Lelystedeling. Je bent in Lelystad geboren.
0: Ja.
1: Hoe voelt dat om een echte Lelystedeling te zijn?
0: Niet super bijzonder. Behalve dan dat als er kritiek wordt gegeven op Lelystad...
1: Ja.
0: Dan doet dat wel eens pijn. Maar ik begrijp het ook wel.
1: Ja.
0: Maar dan heb ik wel het liefst de kritiek van mensen die Lelystad ook kennen.
1: Mm-hmm.
0: En Barry Brinkhorst, die hier bij Oproep Flevoland heeft gewerkt ooit... die is een paar jaar geleden overleden. Ja. Die kon ook zo mooi stukjes schrijven op Facebook over Lelystad. En die noemde Lelystad wel eens mijn gemankeerde stadje. En zo voelt het voor mij ook. Ik heb mijn stad lief, maar ik zie ook wel de mankementen.
2: Wat is voor jou dan het mankement, het gemankeerde? Ja, dat zijn moeilijke vragen.
0: Dat is, als ik daar het antwoord op wist, ja.
1: Maar misschien andersom. Wat is er nou voor jou... Wat is Lelystad? Als je nou Lelystad zegt, wat voor gevoel komt er dan op?
0: Ja, voor mij is dat toch wel dat het een stad is die heel veel groen heeft. Als kind speelde ik heel vaak in de bossen. Dat voelde heel vrij. Je had veel vrijheid. En in de bouw. Er werd nog heel veel gebouwd toen. Dus je speelde in de fundamenten van de woningen. Je nam plastic buizen mee. Om pijltjes mee te schieten. Besjes mee te schieten. Hutten bouwen in het Zuigerplasbos. Eieren rapen langs de dijk waar een meeuwenkolonie was. Dat soort dingen. Dat is een andere tijd.
1: Mm-hmm.
0: Ondertussen is er heel veel veranderd in de stad. En toen als kind stond je daar niet bij stil, in de jaren 80. En daar heeft Joris van Kasteren een heel mooi boek over geschreven. Mm-hmm. Die is een beetje dezelfde generatie als mij. En die noemt de pijnpunten daarin. En dat klopt ook helemaal. Dus de stad is heel hard gegroeid. Alleen de faciliteiten die zijn niet meegegroeid. Dus voor kinderen van die de leeftijd hebben om uit te gaan... is er heel weinig te doen in Lelystad. Dat is toch wel een van de kritiek.
1: Dus dat is een van de mankementen.
0: Volgens mij is er nu op dit moment op uitgaansgebied... minder te doen in de stad dan in de jaren 80 en de jaren 90.
1: Maar goed, als je nog een keer kijkt nu naar Lelystad... wat is voor jou dan een mankement?
0: Nou, dat is wel...
1: Wat zou jij wensen?
0: Net als heel veel mensen zou ik een gezelliger centrum graag zien. Maar ik weet dat niet alleen voor Lelystad een probleem is... maar voor heel veel steden.
1: Ja.
0: En dat is wat ik wel jammer vind. Wat meer samenhang, wat meer gezelligheid. Niet alleen maar winkelketens, maar ook... particuliere winkels, leuke boekwinkeltjes en allerlei andere winkeltjes van kleine ondernemers. En dat is wat ik wel mis in de stad. Ze zijn er wel, maar heel erg verspreid.
2: Daar wordt vanuit de gemeente wel heel erg op gestuurd. Hè? We hebben een manager stadshart, Jeroen Wildvank. En die heeft dit tot opdracht om een bruisend centrum te maken.
0: Ja.
2: Met inderdaad niet alleen winkels, maar ook ontmoetingsplekken binnenin bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dus ik ben daar wel positief over.
0: Als ik zie wat er nu
2: gaat ontwikkelen.
0: In het theaterkwartier langzamerhand zich ontwikkelt, dan is dat goed. Maar er wordt ook weer heel veel gesloopt en daar moet weer wat voor in de plaats komen. Dus daar gaan wel wat jaren overheen. Ik weet dat het een langdurig proces is.
2: Ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen van Flevoland is natuurlijk, bestaat nog niet zo heel erg lang. En we zitten in onze puberteit, hoorde ik iemand zeggen. Nou, Jaap Kruis, die ontkende dat ten stelligste. Hè, dat was vorig jaar met 75 jaar werkeiland. Hadden wij ook die discussie. Maar eigenlijk zit er wel wat in. We zijn hartstikke hard gegroeid. Ja, en dan moet je op een gegeven moment constateren dat je het allemaal nog niet bij kan houden.
0: Het zijn de groeipijnen.
2: De groeipijnen.
0: Ja.
1: Wat deed ik maar goed, daar kunnen we erover. Maar wat vind jij daarvan? Een groeipijn, hè? Een groeipijn. Even terug naar het centrum. Het centrum is prachtig. Maar ik heb er gisteren gestaan. Bij het stadhuis. Met drie politieagenten staan praten. En dat was helemaal leeg op dat stadhuisplein. Ja. Alle winkels zijn dicht.
0: Ja, ja, en ik zie ook zo'n mooi plekje bij de Kroonpassage, waar je Noor had.
1: Ja.
0: Horecagelegenheid.
1: Ja.
0: Daar is iets voor in de plaats gekomen. Daar was ik benieuwd naar, maar het staat op de deur, maar het is nog steeds dicht.
1: Het enige mooie is dat daar boven een duif
0: Dan kun je als gemeente van alles willen, maar het heeft ook te maken met de eigenaren van de panden.
1: Ja.
0: En daar kan de gemeente
1: niks aan doen.
0: Nog niks aan doen.
1: Maar goed, dan gaan we naar een muziekje.
2: Ja, wij gaan luisteren naar Suzanne van Herman van Veen.

0: Welkom terug, luisteraars. Dit was Suzanne van Herman van Veen. En wij zijn nog steeds in gesprek met Egbert Voerman, journalist en verhalenverteller. En wij praten met Egbert over zijn herinneringen en zijn liefde voor het mooie Lelystad. Egbert, volgens mij heb jij weer een prachtig verhaal voor ons klaarstaan. Klopt dat?
1: Klopt.
0: Zeggen, ga hem lezen, dan gaan we zo het over hebben. Ja.
1: Oké. Ergens tussen Lelystad en Hollywood vaart een schip dat nooit heeft bestaan. Althans, niet in de film. Regisseur Paul Verhoeven koesterde jarenlang het plan om de rampzalige reis van de Batavia te verfilmen. In 1629 liep het VOC-schip tijdens zijn eerste reis voor de westkust van Australië op de klippen. De schipbreuk was nog maar het begin. Onder de overlevenden volgde een bloedige machtsstrijd, waarbij zelfs vrouwen en kinderen niet werden ontzien. Het idee voor de film was er al begin jaren 80. Het Vrije Volk meldde op 11 januari 1984 dat Verhoeven en zijn scenarist Gerard Soeterman van een Amerikaanse maatschappij opdracht hadden gekregen de eerste en laatste reis van de Batavia te verfilmen. In Lelystad zouden daarvoor twee 17e-eeuwse schepen op ware grootte worden nagebouwd. De nagebouwde Batavia zou zelfs een belangrijke rol in de film krijgen. Het schip kwam er. Scheepsbouwmeester Willem Vos begon in 1985 aan zijn vermaarde reconstructie. Toen Verhoeven in 1993 de bijna voltooide Batavia bezocht, was hij diep onder de indruk. Hier zijn geen woorden voor. Dit overweldigt je. Nergens op de wereld heb ik zoiets gezien. Daarbij vergeleken is de Bounty een roeibootje, zegt de regisseur. Een speelfilm leek hem toen eindelijk haalbaar. Hij rekende op een budget van zo'n 150 miljoen gulden. Inmiddels was er ook een nieuwe literaire basis. In 2001 verscheen de roman Batavia's Graveyard van Mike Dash. In 2002 in het Nederlands vertaald als De Ondergang van de Batavia. Een uitvoerige reconstructie van de schipbreuk en de terreur die daarop volgde. Het boek gaf het oude filmplan nieuwe internationale allure. Maar Hollywood geld bleef uit. De reconstructie van het schip kwam er wel. Verhoevens Batavia bleef voorgoed voor anker liggen in een film die nooit werd gemaakt.
2: Prachtig. Zo. Wel jammer.
0: Ik vind het ook heel triest.
2: Ja, wel jammer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het wel een spannend verhaal, maar ook en weer zo'n gemiste kans.
1: Ja. Zeker, ja. Ja. Verhoeven maakt nog steeds film, hè? Je weet het niet. Misschien begint hij er nog eens aan.
2: Ja.
0: Wat raakt jou in dit verhaal?
1: Nou, het verhaal kwam bij mij boven omdat de Batavia, die is uit het water gehaald in Amsterdam, op een stoel gezet. En die komt donderdag weer terug naar Lelystad.
0: Ja.
1: En dan wordt die voorgoed aan land geplaatst. En toch soort het einde van het verhaal van de Batavia in het water.
2: Nee.
1: Gelukkig blijft hij wel behouden op deze manier. Maar voor mij is het beeld van de Batavia toch het schip wat daar aan de kade ligt.
2: Ja.
1: En net als heel veel mensen die al heel lang in Lelystad wonen, heb ik in het begin ook meegemaakt dat die gebouwd werd en dat je op de werf kon kijken.
2: Ja.
1: Ja, het verhaal is rond.
2: Ja, het verandert. Ja. Het verandert gewoon. De Batavia wordt een museum. Ja. Het wordt een standbeeld. Ja. En dat is wat anders als een boot wat die...
1: Het schip hoort in het water, vind ik.
2: Ja. Ja, waarom gaat hij wel eigenlijk uit het water?
1: Volgens mij wordt hij uit het water gehaald omdat hij anders zou vergaan.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nou ja, je hebt toch een heleboel oude schepen die vroeger heel lang voeren. Werden was zoutwater, hè? Het schijnt anders te zijn in zoetwater.
1: Ja, maar het schip moet wel onderhouden worden. En als die lang in het water ligt, wordt dat problematisch.
2: Ze zijn begonnen in 1985?
1: 85, met bouwen.
2: En ben jij toen ook al geweest?
1: Toen was ik nog klein.
2: Ja.
1: Ik zal er heus al gekeken hebben. Volgens mij, toen ze begonnen met de Batavia, stond de Driekap er nog naast.
2: Mm-hmm.
1: En de voorloper van het huidige museum. En mijn vader die werkte daar. Die kreeg, nadat hij een jaar of vijf in de bosbouw had gewerkt, kreeg hij hartklachten. Hij mocht blijven werken bij de Rijksdienst. En toen kreeg hij een baan als conciërge bij Museum Het Nieuwe Land.
2: Oké. Okay.
1: En daar heeft hij gewerkt tot hij een jaar of 63 was, geloof ik. En rond die tijd zijn ze ook begonnen met het bouwen van de Batavia daarnaast.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat was wel bijzonder. Want daarvoor had je gewoon een grote vlakte waar meeuwen broeden. En een fietspad vanaf de boeier naar het Poldermuseum en naar de weg langs de dijk. En daar was verder niks. En later is daar Batavia stad omheen gebouwd. Maar eerst had je alleen het Poldermuseum, dat toen is afgebrand, en de Batavia-werf.
0: Maar dat is toch prachtig als je dat bedenkt. Het was natuurlijk allemaal leeg. En hoe die stad is gegroeid. En hoe dan die Batavia, hoe dat echt een soort markant herkenningspunt voor Lelystad was.
1: Ja,
0: ja, dat vind ik. Ja. Denken in kansen vind ik dat.
1: Ja.
0: Dus jammer dat hij niet in die film is gekomen.
2: Ja. Dat was een hele verandering voor Lelystad. Hè? Dat plekje daar,
1: ja.
2: Dat daar Batavia stad kwam. Er is ooit nog ook daar is subsidie voor aangevraagd bij ons. Ooit is er ook een idee geweest om daar een kasteel te bouwen.
1: Het kasteel wat er nooit gekomen is.
2: Ja, precies.
1: Nou ziet Batavia stad er wel een beetje uit als een kasteel.
2: Ja, maar er was een man en die wilde daar een kasteel bouwen. En die had ook. En die kwam dan bij ons om geld. Dus het is het niet geworden. Dus.
1: Het is niet de man die later een kasteel is gaan bouwen in Almere?
2: Nee.
0: Ook
2: dat gaat weg. Maar goed, even terug. Voor jou hoort de Batavia dus bij Lelystad.
1: Ja, ja.
2: Terwijl het eigenlijk niet een boot was in het verleden. Het was Lelystad er nog niet. Het heeft niks.
1: Maar ze voeren hier wel langs, hè? Langs de wat nu de Oostvaardersdijk.
2: Overheen, ja. Ze voeren over Lelystad.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: En het is natuurlijk een prachtig verhaal. Want Willem Vos die heeft er toen ook voor gezorgd dat heel veel jongeren een ambacht leerden.
2: Een techniek, ja.
1: Ja.
2: Ja. De echte timmerlieden, laten we het zo maar zeggen.
1: Ja. Daarna is hij nog met een tweede schip begonnen. Ja. Volgens mij staat dat daar nog steeds.
2: Ja.
1: Het is nooit afgemaakt.
2: Nee,
1: dat was het schip van Michiel de Ruiter, volgens mij.
2: Ja, ja. En wat wordt Lelystad nu? Nu, als Batavia op het land staat, wat is de verandering dan voor jou?
1: Het is nog steeds een markant punt natuurlijk. En ik heb plaatjes gezien van hoe het eruit gaat zien. En, als die daar staat en als het museum klaar is, dan is het echt wel een markant punt.
0: En het is heel mooi dat het dan ook een stuk geschiedenis weergeeft. Dat het een soort museum wordt.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch wel weer een positief ding, denk ik dan.
1: Ja.
0: Heb je nog een fragment?
1: Ja, ik heb nog een mijn moeder die is in mei overleden.
2: Mm-hmm.
1: Heel oud geworden, 99. En vlak nadat zij overleed, heb ik dit stukje geschreven. Zal ik het voorlezen?
0: Ja, heel graag.
1: Mijn moeder is de drijvende kracht in mijn eerste herinnering. Letterlijk. Zij duwt de wandelwagen waar ik in zit. Hoe oud ik toen was? 2 jaar. 3. Hooguit. Ik weet de route nog. Vanaf ons huis aan Tesselstroom, langs basisschool De Inktvis, die nu De Ichtus heet, en het Rode Klif. Over de Veluwse brug en dan langs de zijkant van de Albert Heijn naar het Lelycenter. Boodschappen halen. En dan dezelfde route weer terug. De zon scheen. De school waar wij toen langs liepen, De Inktvis, werd schoongemaakt door mijn moeder. Dat deed ze samen met mevrouw Maat, die 2 huizen verderop in ons rijtje woonde. Ze spraken allebei hetzelfde dialect. Dat schiep een band. Vrouw Maat, zo noemde mijn moeder haar. En buurvrouw Maat noemde mijn moeder vrouw Voerman. Geen voornamen, wel vriendinnen. Als het grotere schoonmaakwerk moest gebeuren, dan hielpen mijn vader en buurman Maat ook mee. Ramenlappen en dat soort klussen. Ik verdiende mijn eerste zakgeld door op woensdagmiddag mee te helpen in De Inktvis. De vloer vegen en stoeltjes op de tafel zetten, zodat daarna gedweild kon worden. Daar kreeg ik een rijksdaalder voor. Als ik klaar was, dan ging ik boeken uit de schoolbibliotheek lezen. Mijn liefde voor lezen is daar ontstaan. Dat schoonmaakwerk in De Inktvis is begonnen toen de broers die boven mij komen, een tweeling, daar nog naar school ging. En daarna nog jarenlang door. Mijn moeder hield er zelfs nog een klein pensioentje aan over. Na een lang en mooi leven is zij op dinsdag 12 mei... op 99-jarige leeftijd overleden.
0: Goh. Wat een mooi eerbetoon vind ik dit. Ja, ik vind het echt een heel mooi stukje over je moeder. Niet eens zozeer over Lelystad. Je noemt natuurlijk wel bekende wijken en zo. Maar het gaat me vooral om je moeder in dit stukje.
1: Ja.
0: Mooi hoor.
1: Ja. Ze hebben eigenlijk al die tijd dat ze in Lelystad gewoond hebben. De vriendenkring die ze toen hebben opgebouwd ook aangehouden. Alleen die zijn één voor één natuurlijk vanwege de leeftijd weggevallen.
2: Ja. Ja. Dat is wel pionier, hè?
1: Ja.
2: Want zeg maar, alle mensen die hier kwamen wonen, die waren hier niet geboren. Dus je hebt niks eigens.
1: Het viel mij op, dat kan ik me nog herinneren, dat het vooral mensen waren die werkten bij de Flevocentrale, bij het postkantoor, bij de Rijksdienst natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: En het waren vaak mensen die kwamen uit Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel.
2: Ja.
1: En een paar Brabanders. En toen ik een jaar of 5 was, vlak voordat we gingen verhuizen, toen kwamen de eerste mensen uit Amsterdam. En ook onze buren kwamen uit Marokko. Hele aardige mensen. De familie Doufikar. Die hebben nog een aantal hele goede voetballers voortgebracht, waarvan één zelfs bij Ajax heeft gespeeld.
2: Okay.
1: En later trainer is geworden in Dronten, geloof ik.
0: Ja, weet je, we hadden het net over waarom dit liefde voor Lelystad. Hè? En misschien is dat ook wel wat je nu eigenlijk zegt. Het was een stad met mogelijkheden. We konden daar pionieren. Ja. Iedereen die hier kwam wonen wilde iets opbouwen.
1: Ja.
0: En of het nou was omdat je hier een mooi huis kon krijgen vergeleken met Amsterdam.
1: Ja.
0: Of werk. Iedereen wilde iets opbouwen. En dat pionieren, dat zit ook echt een beetje in de geest van Lelystad.
1: Ja, en er was heel weinig. Dus je moest het met elkaar doen.
0: Ja.
1: En dat heeft voor die mensen, dat merkte ik bij mijn ouders dan, wel een levenslange band gezet.
0: Ja, dat kan me helemaal voorstellen.
1: Ja.
2: Ook wel grappig om te horen dat de school waar mijn vrouw heeft gewerkt vroeger de Inktvis heette.
1: Ja.
2: Later op.
1: Hij zit dus nu niet meer in hetzelfde gebouw, want de Inktvis bestaat niet meer.
2: Nee.
1: Maar de Ichters zitten ietsje verderop.
2: Ja, ze hebben hem verplaatst.
1: Ja.
2: Mijn vrouw is daar directeur geweest van die school. Dus,
1: leuk. Ja.
2: Heel gek. We gaan weer naar muziek luisteren.
0: Ja, we gaan luisteren naar Voor Haar van Frans Halsema.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: was Voor haar van Frans Halsema. Egbert, volgens mij heb jij nog een heel mooi stukje korte tekst.
1: Dat klopt. Het gezonken turfscheepje. In het Woldbos, vlakbij mijn huis, tussen de Rozengaard en de Zoom, staat een blauw-witte wrakkenpaal met een rood schip erop. De paal markeert de plek waar meer dan een halve eeuw geleden een scheepswrak is gevonden. Mijn vader maakte hier in 1972 een foto. Ik heb hem nog, zwart-wit, met een wit randje eromheen. Eind jaren 60, begin jaren 70, heeft hij heel wat bomen in en rond het prille Lelystad geplant. Waarschijnlijk ook in wat nu het Woldbos is. Hij deed dat in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Zo was hij in 1972 getuige van de opgraving van dit scheepswrak, dat in 1966 bij drainagewerkzaamheden was ontdekt. In het ruim werd tijdens het onderzoek een 6 centimeter dikke laag veen- of turfresten gevonden. Het schip is vermoedelijk bij een veenderij gebruikt, of bij het vervoer van turf. Vooral in de Gouden Eeuw was er veel vraag naar turf. Als brandstof was turf tot in de 19e eeuw zelfs belangrijker dan hout. Aan boord van de schuit werd ook een houten schop aangetroffen, die vermoedelijk werd gebruikt om te hozen. Dat laatste mocht niet baten, toen het turfscheepje aan het einde van de 17e eeuw in de golven van de Zuiderzee verdween.
2: Ah, ja, turfschip. Ja, dat was vroeger een begrip natuurlijk. Ik heb nog wel schepen, ik heb zelf nog wel schepen meegemaakt die turf vervoeren in Groningen.
1: Zo lang nog, ja.
2: Ja. Dus in mijn hele jonge jaar. Dan kwamen ze door het Boterdiep. Maar goed, even terug. Jouw vader heeft een foto gemaakt.
1: Ja.
2: En toen jij die foto zag, toen wist je nog niet...
1: Nee, ben ik later achtergekomen. Ja.
2: Dat het een turfschip was.
1: En toen kwam ik er ook achter dat de paal waar ik heel vaak met de hond langsloop in het bos, precies op die plek staat.
2: Ja.
1: Ja, ik ben eens gaan kijken, want je kan dat opzoeken op een speciale website.
2: Ja.
1: En dat bleek precies hetzelfde schip te zijn.
2: En heb je daar ook plaatjes van? Zijn er ook plaatjes van voor de luisteraars?
1: Ja.
2: Waar moeten ze dan zoeken?
1: Nou, het foto van het schip kun je bij mij op de website vinden. Uit de polderklei.nl.
2: Ja.
1: Het eerste verhaaltje. En als je meer wil weten over de scheepswrakken, dan is daar een speciale website voor.
2: Oh, oké. Even voor de luisteraars. Als je in Google Egbert Voerman intikt, zit je zo op die website.
0: Allemaal leuke verhalen.
1: Ja.
0: Dus zeker aan te bevelen, luisteraars.
1: En ik ben nog steeds op zoek naar inspiratie. Dus als er mensen zijn met leuke verhalen en anekdotes waar een stukje over valt te maken, wees welkom.
0: En bij voorkeur foto's natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
2: Kunnen ze jou dan mailen?
1: Kunnen ze mij mailen?
2: Waar moeten ze dan naartoe mailen? Ga je dat zeggen dan?
1: Ja.
2: Als je Egbert Voerman tikt in Google, dan kun je contact met jou leggen, toch?
1: Ja.
2: Dus als u nog goede ideeën hebt uit het verleden van Lelystad, of uit het nu, mag ook, hè?
1: Ja.
2: Dus,
0: nou ja, jij gaf net al de tip over de rattenplaag op het werkeiland,
2: ja,
0: waar ik woon.
2: Ja.
0: Wanneer was dat?
2: In 63.
0: Oh ja. Nou.
2: Toen hadden ze daar, toen hadden ze, op de, in, kan ook 64 geweest zijn. Maar toen in die tijd hadden ze daar, werden daar de ratten ingevoerd. Die weer kwamen mee met de verpakkingen die gebruikt werden op het, bij de dijken. En toen hebben ze daar kisten met rattengif neergezet. Die hoefden ze niet uit te strooien. Want die ratten vraten zich al daar naar binnen.
0: Oh, dat is vreselijk.
2: Dus ja. Dat is het verhaal. Maar goed.
0: Zullen wij eens naar het fragment gaan dat morgen op de website staat? Is dat een idee?
2: Is het tijd dan? Ja.
0: Het is 9:45. Het is een heel mooi fragment.
2: Zullen we eerst een liedje draaien?
0: Ja, volgens mij kan dat nog net, hè?
2: Ja.
0: Dat kan.
2: We gaan eerst nog luisteren naar...
0: Ja. En we gaan luisteren naar Cirkels van Herman van Veen.
2: Rond als de wijnvlek van gisteren.
0: Mooi, ja.

vlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

0: Herman van Veen met Cirkels. Luisteraars, wij gaan nu luisteren naar het verhaal van Egbert. Ook weer een prachtig verhaal over geschiedenis van Lelystad. En dit is vanaf morgen te lezen op onze website. Maar we gaan eerst luisteren naar Egbert. Ga je gang.
1: In het fotoalbum van mijn eerste levensjaren zijn een krantenknipsel en een in memoriam geplakt. Ze gaan over de op 19 januari 1972 door een verkeersongeval om het leven gekomen huisarts Jan Balten. Hij was ergens bij Zwifterband met zijn auto van de weg geraakt. Hij werd slechts 47 jaar oud en liet een vrouw en kinderen achter. Dokter Balten was een van de pioniers op het gebied van gezondheidszorg in Lelystad. Hij stond bekend als een bemiddelijke en geestige man. Hij deed ook altijd zelf de bevallingen. Menig kindje dat in de beginperiode in Lelystad werd geboren is door hem gehaald. Ik ben er één van. Bouwjaren 1969. Jan Balten had carrière gemaakt als arts voor de Koninklijke Luchtmacht. Maar hij vond dat hij te ver van zijn vak was afgedreven. Hij zag wel wat in het werken in de polder. Hij stelde echter als voorwaarde dat zijn steun en toeverlaat broeder Rebel met hem mee zou gaan. Rebel, ik weet zijn voornaam niet, was een 49-jarige verpleger van Indische afkomst die ook nog in het Koninklijk Nederlands Indisch leger had gezeten en met Balten had samengewerkt op de vliegbasis Delen. Eind 1967 werd Balten door de Rijksdienst aangesteld als kamparts voor de bewoners van de arbeiderskampen die her en daar over oostelijk Flevoland verspreid lagen. Ook kreeg hij een vergunning om zich als huisarts in Lelystad te vestigen. Balten en Rebel behoorden tot de eerste bewoners van de stad. Ze woonden op korte afstand van elkaar rond het gezondheidscentrum aan de Marderhoek. Jan Balten was een veelzijdig man met een brede interesse en een verbluffende kennis op allerlei gebied. Met hem converseren betekende een boeiend en tegelijk gezellig gesprek, staat in een in memoriam dat na zijn dood uitkwam. Dankzij zijn brede kennis schopte hij het in 1968 tot de laatste ronde van de VARA-quiz per seconde wijzer. Die bestond toen ook al.
2: Ja, ja.
1: Het Parool interviewde hem vooraf en vroeg: hoe is het met de reacties in zo'n kleine plaats als Lelystad, waar iedereen iedereen kent? De patiënten leven geweldig mee, antwoordde Balten. Vooral voor hen ben ik blij het zover in de quiz gebracht te hebben. Ook al val ik maandag af, dan is het nog geen afgang. Was het in de eerste ronde al mis geweest, dan hadden ze toch gedacht: gut, die moest ook zo nodig. Mijn oudste dochter van 12 is nu ook gerustgesteld. Die was in het begin namelijk bang dat mijn patiënten zich na een mogelijk fiasco zouden gaan afvragen wat ik allemaal nog meer niet weet. Heel Lelystad stond op maandag 8 april 1968 achter hun quizdokter. Bekwaam nam Balten de hindernissen van schaakmeesters en rampen, maar hij struikelde, ondanks het gebruik van twee jokers, over de aanvoerders van leger en vloot in de Eerste Wereldoorlog. Hij zag een bedrag van 4.450 gulden aan zijn neus voorbij gaan. In plaats daarvan nam hij 4 boekenbonnen van 50 gulden mee naar huis. Hij toonde zich een goed verliezer. Dokter Balten keek zelf niet naar zijn programma, dat ongeveer een uur voor de uitzending was opgenomen. Meteen na de opname is hij teruggegaan naar de kraamvrouw in Lelystad, die hij, zoals hij voor de televisie vertelde, in de steek had moeten laten voor de opname. De vrouw heeft een kerngezonde zoon ter wereld gebracht. Balten kon zich vanaf januari 1968 voltijds aan zijn taak als huisarts in de polder wijden. Broeder Rebel begon in dezelfde periode. Hij had als verpleger diverse functies. Naast het werk op de ziekenwagen assisteerde hij de arts bij alle voorkomende werkzaamheden en hij deed ook wel kraamcontroles. Toen mijn moeder, die voor mij al 5 kinderen had gebaard, waaronder 2 tweelingen, in 1969 bij een kraamcontrole te horen kreeg dat ze mogelijk zwanger was van een drieling, was ze toch wel even uit het lood geslagen. Broeder Rebel, die zelf een groot gezin had en een vaderlijke uitstraling, probeerde haar gerust te stellen met de volgende woorden: ik heb er al 15, dan kunnen er bij jou ook nog wel een paar bij. Gelukkig voor mijn moeder kreeg ze geen drieling, maar 1 uit de kluiten gewassen zoon.
0: Ja, ik vind het echt zo'n mooi verhaal. Ik vind dat je het zo mooi geschreven hebt. En ik ken wel het verhaal van Bekius, van het werkeiland. Maar dit verhaal kende ik dus niet. En nee. Vooral die, het feit dat ze eigenlijk met name die kraamzorg deden, maar ook die mentale ondersteuning van de mentale gezondheid. Dat vond ik echt een mooi, mooi verhaal.
1: Ja, en de familie Rebel is volgens mij best wel bekend in Lelystad.
0: Nou ja, weet je wat ik me net zat af te vragen? De Lange Jammer, waar wij het net over hadden.
1: Ja.
0: Dat is van de familie Rebel. Ja. Is dat nou?
1: Dat is volgens mij een van de nakomelingen. Ik weet alleen niet of dat een kleinzoon is of een achterkleinzoon. Wie weet, krijgen we het nog te horen?
0: Ja.
2: In mijn hoofd zit de naam Eddie. Eddie Rebel.
1: Ja, maar ja.
2: Een Indo.
1: Als broeder Rebel 15 kinderen had, als dat klopt.
2: Nee, maar dat van toen.
1: Ja.
2: Toen ik hier was. Was er een Eddie Rebel.
1: Dit zou hem kunnen.
2: En die was een broeder.
1: Met zijn voornaam niet.
2: Nee?
1: Nee.
2: Misschien is het die wel.
1: Mijn moeder die noemde hem broeder Rebel.
2: Ja, ja. Broeder.
1: Ja.
2: Wat zegt dat verhaal jou nou?
1: Ik vind het een schitterend verhaal. Ik ken het verhaal dat hij verongelukt was. Als wij over de weg van Lelystad naar Zwifterband rijden, dan heb je op een gegeven moment vlakbij Zwifterband heb je zo'n flauwe bocht.
2: Ja.
1: En als ik bij mijn ouders in de auto zat, kan ik me herinneren dat ze altijd zeiden van, oh, hier is dokter Balte verongelukt.
2: Ja, maar ik vind zelf dat het een verhaal is dat wat weer bewijst dat Lelystad eigenlijk is ontstaan als pionierstad, hè?
1: Ja.
2: Met mensen die zich inzetten.
0: Ja.
2: Voor weet ik veel wat. En dan meer moeten doen dan eigenlijk een reguliere huisarts in Den Haag moest.
1: Maar ook wel mensen met een bepaald.
2: Met een bepaalde inslag.
1: Wel idealistisch. Want
2: ja.
1: Dokter Balte die voelde zich niet op zijn gemak bij de luchtmacht. Hij wilde wat anders. En hij voelde dus wel voor om te gaan werken in de polder. Want het was een soort van pionieren. Maar ik begrijp dat de arts die lang voor hem op het werkeiland onder andere onderwijzer was, maar vooral arts, samen met zijn vrouw.
0: Is dat Bekius?
1: Bekius, ja. Herman Bekius. Dat was een gewetensbezwaren. Ja. Die wilde dus niet in militaire dienst.
2: Nee, precies.
1: En die is als een soort alternatief dus op het werkeiland gekomen.
2: Ja.
0: Mm.
1: En daar gaan pionieren. En de eerste onderwijzer die waar Herman Bekius aan vooraf ging, ik ben zijn naam even kwijt, heb ik ergens een keer gevonden, dat was ook een gewetensbezwaren.
2: Ja, ja. En dan hadden we ook nog Roel van Duin, hè?
1: Sorry?
2: Dan hadden we ook nog Roel van Duin als
1: ja.
2: Allemaal pioniers.
1: Ja.
2: We zijn eigenlijk aan het eind. We hebben nog 5 minuten.
0: Ja.
2: Heb jij nog wat te vragen aan?
0: Ja, nou, ik weet je, iedereen zegt altijd van Lelystad is een stad met weinig geschiedenis. We zijn een jonge stad, in de puberteit wordt er dan gezegd. Maar als ik luister naar jouw verhalen, dan hebben wij eigenlijk nu al zoveel geschiedenis. Ik vind dat je zulke mooie dingen schrijft. En vooral het laatste verhaal, dat raakt mij ook erg, omdat het ook zo gaat over hoe mensen samen een gemeenschap opbouwen.
1: Wat ik mooi vind, en wat voor mij een enorme rijkdom is, is dat de mensen die het begin van de stad hebben meegemaakt, zijn voor een groot deel nog in leven. Dus die kunnen het nog uit eigen hand vertellen.
0: Nou ja, wij hebben vorig jaar 75 jaar werkeiland gevierd, hè? En toen hebben wij iets van 80 kinderen van het werkeiland op kunnen sporen. Die daar dus zijn opgegroeid en zijn geboren. Prachtige verhalen, echt prachtige verhalen.
1: Ja.
0: Mooi, volgens mij komen we langzaam aan het einde. Is
2: ja, we zijn al aan het
0: we
2: einde.
0: We zijn aan het einde.
2: Even dank aan Egbert.
0: Ja,
2: Egbert. Boerman.
0: Heel erg hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Ik vond het leuk.
0: Ja, wij ook, hè?
2: Ja.
0: En morgen.
2: Sluit je af.
0: Ja. Morgen is dit prachtige verhaal van Egbert te lezen. Op de website van Radio Lelystad. En noem nog eventjes de website waar mensen jouw verhalen kunnen vinden.
1: Uit de polderklei.
0: Uit de polderklei.
2: .nl.
1: .nl.
0: Echt een aanrader, luisteraars. Prachtige verhalen over de geschiedenis van Lelystad en de liefde van Egbert die overal doorheen klinkt. Bedankt voor het luisteren. Wij gaan afronden.
2: Ja, volgende week hebben we de prijsuitreiking.
0: Volgende week wordt een fantastische feestelijke uitzending. Dus luisteren.
2: Dankjewel.

0: met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.